0: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemert trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
1: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog, met enige vertraging, doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel,

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bode John werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft

0: keer. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

kabir, een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt. Zij die ik mis.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op maandag 20 juli ging het Russenstel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Baudejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige

0: 22 juli gebeurde er rond 8:50 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Subatine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR 920.
0: Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een speurhond ingezet en de omgeving hermetisch afgesloten. Getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten wordt gevraagd zich te melden. Ze mogen zelfs het alarmnummer bellen daarvoor. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. Door de stijgende onrust kunnen Nederlandse ambassades minder goed helpen. Het ministerie raadt reizen naar Bahrein helemaal af wegens het gevaar. Nederlanders worden opgeroepen het land te verlaten. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. Het conflict is merkbaar aan de pomp, maar later ook bij de boodschappen. De eurozone is sterk afhankelijk van geïmporteerde energie. De hoge transportkosten door stijgende energieprijzen worden onherroepelijk doorberekend aan de consument. Door de oorlog in het Midden-Oosten liggen nog steeds honderden olietankers vast. Ook zijn veel olie- en gasinstallaties daar getroffen door bombardementen. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Belangrijkste oorzaak is La Niña, de tegenhanger van El Niño, waardoor het afgelopen jaar minder warm werd in het Braziliaanse regenwoud. Ook is Brazilië door preventie beter voorbereid op bosbranden. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: OSR 920 regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.

En man van Rod Stewart, Young Turks, als start van klaar wakker voor deze woensdagochtend 22 juli. Hele goedemorgen, welkom bij OSR 920. En ook vandaag 2 uur lang dit programma met de bekende onderdelen en verder gewoon fijne muziek. Voor in de ochtend een beetje richting de rest van de dag te helpen. Doen we met een kopje koffie om te beginnen. Straks nog een boterhammetje erbij. En ook muziek erbij van die Outlaws zometeen. Maar nu eerst Nelly Furtado. Alle goede dingen. All good things.

Another love song, The Outlaws hier op OSR. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Het was grijs op 22 juli 2006 en ook mistig met een zwakke wind. De maximumtemperatuur werd 20 graden, 's nachts ging het terug naar 13 graden. De wind die kwam uit het westen en in de loop van de dag brak ze zelfs de zon nog even door.

had ooit ook eens een LP van Buddy Holly met onder andere dit nummer erop, Peggy Sue. Dus waar de LP is gebleven, ik zou het niet weten, maar niet meer in mijn huis in elk geval. De Gotse Club die hier op overzicht.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er zijn nog geen arrestaties verricht na het schietincident bij de Nijmeegse Vierdaagse gisteravond. Het slachtoffer was bij aankomst van de hulpdiensten nog bij kennis. Hij is later in het ziekenhuis overleden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen nog naar Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten te reizen als dat absoluut noodzakelijk is. Vakantie daarheen wordt afgeraden. De blokkade van de straat van Hormuz kan tot een wereldwijde recessie leiden. Europa en Nederland zijn kwetsbaar zolang Iran en de VS elkaar blijven bestoken. In ruim 40 jaar is er nog nooit zo weinig bos afgebrand in het Braziliaanse Amazonegebied. Afgelopen jaar ging ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. In 2024 was dat nog 16 miljoen hectare. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Natuurlijk het stemgeluid van Neil Diamond in dit programma. Cracklin' Rosie en Desiree ook nog met de live daarvoor Nederlandse zangeres. Het archiefnieuws van juli dan, 1955. De eerste aflevering van het televisieprogramma Nieuws uit de Regio wordt uitgezonden. En in 1986 een overstroming in de provincie Gelderland treft verschillende dorpen. En de gemeente Almere presenteert in 2006 plannen voor een nieuwe wijk met 5000 woningen. Nog steeds nodig in deze tijd. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemmer won in juli 1996 goud op de 50 meter vrije slag bij de Olympische Spelen?

3-2-1 bent succesvolle Nederlandse zangeres tegenwoordig. Robbie Williams, Angels, een van zijn bekendste nummers daarvoor natuurlijk, wat iedereen wel zo'n beetje kent. We gaan naar 8 uur toe. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaar Wakker. Met onder meer het Rad van de Top 1000. En ook 2 van 1 natuurlijk. Voor die tijd eerst nog September, een andere maand. Earth, Wind and Fire.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 10 uur gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. De opgepakte man wordt verdacht van betrokkenheid. De Nijmeegse politie heeft de omgeving van de Graafse weg waar het gebeurde afgesloten voor forensisch onderzoek. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Verwacht wordt dat het congres zich tegen de deal zal verzetten. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. De plegers van de aanslagen zijn meestal minderjarig. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten leidt de werkgroep, waarin justitie, gemeente, politie, het OM, woningcorporaties, verzekeraars, reclasseringsorganisaties en het bedrijfsleven samenwerken. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Er zijn 76 van de naar schatting 179 opvarenden gered. De afgelopen dagen ontstond verontwaardiging omdat het niet duidelijk was hoeveel mensen aan boord waren van het schip. Op de passagierslijst stonden 133 namen, maar uit onderzoek bleek dat er bijna 180 mensen op de ferry waren gestapt. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Subatine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op maandag 20 juli ging het Russenstel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

Jackie Wilson, een lekkere, vrolijke aftrapper van deel 2 van Klawakker voor deze woensdagochtend. Midden van de week alweer, het gaat snel. Voor je het weet is het alweer weekend. En ook dit uur natuurlijk gewoon leuke muziek om je te helpen de ochtend een beetje gezellig door te komen. En de bekende onderdelen. Een kopje koffie nog en een boterhammetje. En ook muziek van Matt Bianco.

0: Steenrijke Taylor Swift en I Knew It, I Knew It. We gaan naar 2 van 1 toe vandaag. To Unlimited, daarin hadden ze alles vaker, maar dan wel met andere nummers. Tribal Dance het keer en de Maximum Overdrive.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

De hits uit de jaren 90 van Tour Limited komen nog steeds vaak voorbij. Trouble Dance uit keer en Maximum Overdrive in 2 van 1. Morgen weer een andere artiest of een band of een duo of wat dan ook in dit item. OSN920 zegt een hele goede morgen. Fijn dat je bij ons bent, dat je ons vergezelt in onze reis door de muziek. En luistert naar Billy Ocean.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de zaak rond het dodelijke schietincident bij de Vierdaagse feest is nu toch een verdachte aangehouden. Net buiten het feestgebied werd rond 22:00 gisteravond een jonge man neergeschoten. Kort daarna overleed hij in een ziekenhuis. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. In de eerste helft van dit jaar zijn voor het eerst in 2 jaar minder aanslagen met explosieven geregistreerd. Volgens de werkgroep Offensief tegen Explosies ging het om 581 aanslagen of pogingen daartoe, vaak met zwaar vuurwerk. Bijna 125 minder dan vorig jaar. Het dodental na de schipbreuk van een ferry voor de kust van Guyana afgelopen zaterdag is opgelopen tot zeker 53. Vele tientallen mensen worden nog vermist. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Three Doors Down met Here Without You en het overbekende One Step Beyond van Madness ook nog.
1: Top 1000.
0: Ja, de top 1000 vinden we Muse en het nummer Uprising uit 2009. Muse nam dit nummer op in een studio in Lake Como in Italië. Matt Bellamy schreef de tekst over rebellie tegen de overheid. Het nummer verscheen op hun album The Resistance. De band gebruikte een synthesizer uiteraard voor het donkere geluid.

Roxette, how do you do? Nou, het gaat wel goed. Dank je voor het vragen. Muziek van Nederlandse bodem, Duncan Lawrence, wel in het Engels, Skyboy. Dad.

Walking on a Chinese Wall. En Philip Bailey die zong daarover. Duncan Lawrence, die had ik al verteld, kwam ook nog voorbij. En daarmee is het einde van de Klaarwakker alweer aangebroken voor vandaag. Morgen donderdagochtend zijn we graag terug vanaf 7 uur in de ochtend. Wens je een mooie dag. Straks Muziekfabriek en de andere programma's. Veel plezier daarmee. En ook met Jimmy James.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op maandag 20 juli ging het Russisch-stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: German Jackson en Piers uit Orde, When the Rain Begins to Fall. En ik werd vanmorgen wakker en keek naar buiten. Het is allemaal nat. Het heeft flink geregend vannacht. Ja, goed voor het gezon. Die zat er wel om te snakken natuurlijk. Dankjewel Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur Klaarwakker. Je hoort hem morgen vroeg weer voor de donderdageditie van Klaarwakker. Slachtoffer van fatale schietpartij nabij Vierdaagse feesten was een 18-jarige Rotterdammer. Een man die uit vliegtuigraam van Ryanair werd gezogen, die zegt: ik heb geluk gehad, ik leef nog. En dat heeft hij inderdaad. En prijsstijgingen van koopwoningen die vlakken af, maar huizen blijven duur. Tot een 12 uur muziekfabriek, de platen zijn vooral leuke berichten in de verjaardagskalender. Ach, altijd hetzelfde, maar wel de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Chris Isaac. Even een rustpuntje deze ochtend. A wicked game, a loving spoonful and what a day for a daydream. Vandaag over eerste bewolking en zo nu en dan kan er lichte regen vallen. Maar veel staat er niet voor. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. In de avond breekt het wolkendek wat vaker open. En vanaf morgen volgt opnieuw een reeks droge dagen met vanaf vrijdag ook wat meer ruimte voor de zon. De temperatuur die loopt erbij dagelijks wat verder op. En vanaf vrijdag kan het op grote schaal weer 24 of 25 graden worden.

Vroger, maar die kan die tip aan deze originele van Roy Orbison. En in Dreams I'll Walk With You. De Cupid draaiden we van de Spinners en Greenfield en Cook. Melody. Meeste muziek per uur. Dit is OSR met Atomic Kitten.

Gevarieerde muziek per uur, dat is alles er. 920, Joe Jackson en 19 Forever. Peter Orlof, Ein Mädchen für immer. Ach, moet ik nog meer zeggen? OSR 920, jouw vriendje op de radio. Zodat ik het nieuws van 10 uur. Daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Met onder andere de plaat en zijn verhaal. Lime, and babe, we're gonna love tonight.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. Het verkeer dat bij Veldhoven de A67 op wil, wordt tot nader order omgeleid. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. In België is een 14-jarige jongen op het strand aan de dood ontsnapt toen hij bedolven raakte onder het zand in een zelfgegraven diepe kuil. Hulpdiensten wisten hem te reanimeren. Hij is buiten levensgevaar. Het gebeurde in de Vossenslag bij het Belgische De Haan. Door de droogte zijn diepe kuilen gevaarlijk en wanden storten snel in. Het advies is om niet dieper te graven dan kniehoogte. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 21:50 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van €60 tot €250 per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt €250, een lid krijgt €200 en een teller krijgt €60. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Zorgborg Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: van Frank Varian. Ja, die man die wist wel hoe dat hij op een makkelijke manier veel geld kon verdienen. Modern Talking en Brother Louie.
1: Van Rio.
0: Vandaag over de eerste bewolking. En zo nu en dan kan er wat lichte regen vallen. Maar veel stelt er niet voor. Het wordt 19 tot 21 graden. Goedemorgen, dit is OSR. Elke morgen.

Let Her Slip Away. Ah, doe dat niet. De Nits. En even een laatste werkjesplaat heet de Broken Wings. OSR 920. Ah, dit hoor je niet vaak. Maar wij draaien hem nu. Within Temptation, Mother Earth.

0: daarvoor Latricia McNeil en My Side of Town. Shirley Bassey uit de gelijknamige film van James Bond, Goldfinger. Tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Gisteren liep ik iemand tegen het lijf die me een oude wijsheid vertelde. Als je nou weer eens een relatie ziet mislukken, trek het je dan niet al te veel aan. Doe net alsof het je niks kan schelen, luidde de boodschap. Maar ja, die kerel had makkelijk praten. Ik heb me in ieder geval niet door hem laten overtuigen. Je kunt wel onverschillig doen als er weer een liefde op de klippen is gelopen, maar voor mij helpt dat niet. Ik ben nou eenmaal zo'n sukkel die altijd op zoek blijft naar de ware. En als ik die dan voor de zoveelste keer weer eens niet blijkt te hebben gevonden, ga ik zielig in een hoekje zitten om een gebroken hart te repareren. Een toneelstukje opvoeren kan ik niet. Weet je, soms zou ik niets liever willen dan dat de ware liefde ineens voor mijn deur staat, zomaar vanuit het niets. Ze pakt me dan bij de hand en haalt me weg uit dat saaie leven dat ik nu leid. Maar nee hoor, het blijft voorlopig een one-man show bij mij thuis. Je hoeft nooit naar een stoel te zoeken, zeg maar, want ze zijn allemaal toch onbezet. Net als ik zelf. In het theater dat het leven heet, ben ik de enige bezoeker. Sterker nog, ik ben ook de enige acteur. Nou, ik hoop echt dat er ooit eens iemand komt kijken naar mijn toneelstuk. De toegang is gratis. Want in je eentje is alles gewoon minder leuk dan met z'n tweeën.

Al veel gedraaid in de discotheken destijds. Achter dansvloer altijd helemaal vol op Kane Gang en Respect Yourself. Robert Gordon en Red Hot, en wat de platen zo verhaal. Dat deden we samen met The Police en So Lonely. OSN.

Mooi dit, hè? The Script, and The Man Who Can't Be Moved, Dolly Dots. En I'm Dreaming of You op OSR 920. Vorige week was het bericht dat Bonnie Tyler was overleden. Wij draaien dit maal Lost in French. Zo denk ik de nieuws van 11 uur.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op OSR 920. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren gegaan zijn is niet bekend. De Vlammenzee kwam gevaarlijk dicht bij de dorpjes Cotignac, Montfort-sur-Arche en Coron. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. De oprit naar de A67 bij Veldhoven in Brabant is de komende uren dicht vanwege een afgevallen lading. Een vrachtwagen is daar 3 loodzware betonnen constructiebalken verloren. Niemand raakte gewond. Volgens Rijkswaterstaat moeten de balken met een kraan worden opgetakeld. Omdat door de balken het wegdek en de vangrails zijn beschadigd, moet na het wegtakelen ook dat eerst worden hersteld. De nieuwe Britse premier Burnham verlaagt de maximumprijs voor losse buskaartjes van 3 naar 2 pond, zo'n €2,35. Als burgemeester van Manchester deed hij dat ook al en hij wil het nu landelijk doorvoeren. Burnham wil dat openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar is. De nieuwe prijzen gelden minimaal een jaar en gaan op 1 januari in heel Engeland, behalve in Londen. Wales, Schotland en Noord-Ierland krijgen geld om soortgelijke maatregelen te nemen, maar dat regelen de landen zelf. Vorig jaar zijn bijna 6000 voorwerpen van beschermde planten en diersoorten ingeleverd. Dat is volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opvallend meer dan de 1100 voorwerpen in het jaar ervoor. Ook dit jaar bestaat het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen uit olifanten ivoor. Voor bezit van en handel in beschermde planten of diersoorten is een vergunning nodig. De ingeleverde spullen worden grotendeels vernietigd. Zo komen ze niet in de illegale handel terecht. Het weer. In het noordoosten nog wat regen, verder zonnig en een matige noordoostenwind. Het wordt maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Baudijon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: De dame die maar niet ouder wil worden. Nou zat ik van de week naar dat voetballen te kijken. Dan zag ik Jennifer Lopez en dat was ook zo'n dame. Die wordt maar niet ouder.
1: Ben van Rio.
0: Jared Ryder en Do You Believe in Love After Love. Vandaag over eerst de bewolking. En zo nu en dan kan er wat lichte regen vallen. Vanmiddag 19 tot 21 graden. Hey, hallo. Trini Lopez. If I had a hammer.

That's a Wonder, Mr. Mister en Broken Wing. En Trini Lopez hadden we ook nog. And If I Had a Hammer, Hammer in the Morning. Goedemorgen, dit is OSR, Muziekfabriek tot om 12 uur. Met straks nog wat leuke berichten. Ja. Elle Farben, nu op de radio. She Moved Far Away.

Yasuni Doer en Nene Cherry, 7 Seconds Away, Jay and the Americans and Come a Little Bit Closer. 22 juli, het is vandaag Nationale Pi-dag. En dat is om de omtrek van een ronde te berekenen. Ken je dat nog? En Internationale Hangmatdag. En het is de Werelddag van de Hersenen.

Fantastic, Tremolos and Silence is Golden Jim Capaldi. And I'll keep holding on. 22 juli 2006. Dennis Bergkamp beëindigt na 20 jaar zijn carrière. Slotstuk is een afscheidswedstrijd tussen Arsenal en Ajax. En vooral bij die clubs was Bergkamp erg succesvol. En tijdens de afscheidswedstrijd.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Volendam. Ja, ja, ja, ja. BZN, Ben van der Namen, Just an Illusion, Lou Reed. Just a perfect day and then people are moving all up. Zo direct naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Hij heeft ze weer lekker gevuld. Gaat helemaal goed komen tot 2:00. Straks ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Fijne dag nog.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Zorgborg Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Ik blijf me verbazen over deze naamschop. Curiosity, Kill the Cats en Down to Earth and the Maze hebben we begonnen aan Brojo zeggen op deze middelste dag van de week. Het is woensdagmiddag. Dankjewel Ben van Riel. Hij heeft de tand verlaten met meneer Zaagmans. Ben is er morgen weer. En dit is Goldband, nog eenmaal noodgeval. Een hele goede middag.

Morrison, bijgestaan door Linda Gail Lewis. En de welbekende Jambalaya. Daarvoor hadden we Barry Manilow en de Copacabana. Tot aan 2 uur is dit Broodje Ozer. Muziek tijdens de lunch met nu de muziek van...

En in die tijd mocht je nog roken natuurlijk in de nightclub. Vandaag haar roker in je stem. De hit van Algie Brooks. De wereldhit van deze dame, Pearls, een singer. En zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws van deze woensdag erbij. Ook de weerswakking, daarvoor gaan we naar Ierland. Dat doen we met de enige hit van de Hot House Flowers. Dit is Don't Go.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Kings of Leon. En de Sex on Fire. Zometeen gaan we terug in de tijd met het legendarische duo Sonny en Cher. Daarvoor tijd voor wat nederpop op deze woensdagmiddag. Dat doen we met een hit van Cadans. Dit is In het Donker.
1: Ik had het je nog niet gezegd.

Muziek uit de jaren 80, In Excess, A Bit of Tears. Daarvoor hadden we de Sonny and Cher en I Got You, Babe. We gaan een plaat draaien uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Baby Rexha, bijgestaan door Faithless.

0: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: De mooie.

Uit de G-box van Opus 920, Little Richard van een tijd geleden. Tutti Frutti, daarvoor een Flash in the Pan. En Hey Sam Peter. Laatste plaat dit uur is een hele rustige, de hit van Marie Marquis. En na het nieuws verder met deel 2 van Pro Joe zegt.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. Dit heeft alles met de verstoringen in de aanvoer van vloeibaar gas via de Straat van Hormuz te maken. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De VS vallen Iran nog altijd aan en in Jemen dreigen de Houthi-strijders weer met aanvallen op schepen in de Rode Zee. Normaal gesproken worden in deze periode de Europese gasvoorraden voor de winter aangevuld, maar dit is nu ingewikkeld. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn, maar pas aan het eind van de bestelling in zicht komen. De bond wil dat consumenten een soort van compensatie krijgen en praat hierover met het platform. Onderzoekers van de bond kwamen erachter dat klanten vaak met 2 tot 4 euro aan verborgen kosten te maken krijgen. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Péter Magyar van tirannie. In april won Magyar de verkiezingen en na 16 jaar moest Orbán plaatsmaken. Magyar is wars van corruptie en belooft het land te zuiveren. Hij wil veel functionarissen die door Orbán waren aangesteld en verdacht worden aan de corruptie te hebben meegewerkt vervangen. Er loopt een onderzoek naar verduistering van geld en daarom namen aanklagers gisteren dataservers van Orbáns partij Fidesz in beslag. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 8:50 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 20 juli ging het Russische stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR.

gelijk beginnen met de nummer 1 uit 2007. De hit van Jeroen van der Boom was dat je bent zo. Het was een Nederlandstalige cover van het nummer Silencio. Oorspronkelijk was het een Spaans nummer en werd het gezongen door David Bisbal. Welkom, deel 2 van Broodje Zeggen.

60 hits komen voorbij hier bij onze 920 en het luistert zo lekker weg. Zojuist een plaat uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Je hoorde Teddy Swims en Mr. Know-It-All, gevolgd door de Isley Brothers en That Lady. Tijd nu voor wat rock op de radio. Tijd voor Green Day. Dit is When I Come Around.

Once Bitten, Twice Shy, Vesta Williams. Zometeen de hoofdpunten uit het radiovies. En daarbij zit ook de weersverwachting. Ben benieuwd. Daarvoor muziek van Vaderlandsbodem, Sanna Hans, oftewel Miss Montreal. Dit is Wish I Could.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn twee trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. In 8 handelsdagen tijd zijn in Europa de gasprijzen met ruim een kwart gestegen. In Amsterdam steeg de gasprijs vanmorgen met 4% tot een kleine 62 euro per megawattuur. De Consumentenbond wil dat maaltijdbezorger thuisbezorg.nl stopt met het in rekening brengen van verborgen kosten als service, plastic verpakkingen, sausen en tasjes die niet in het bestelproces te zien zijn. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán beschuldigt de regering van zijn opvolger Peter Magyar van tirannie. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Lekker zo'n broodje OSR.

Oude hit en een nieuw jasje gegoten door deze Black Box. Het oude hit van Earth, Wind and Fire. Het welbekende fantasy. Zometeen Fatal Flowers, maar nu tijd voor Ed

En we draaien de platen helemaal zoals je gewend bent hier bij Horizon 920. The Fate of Flowers in Your Days, daarvoor Ed Sheeran en Eyes Closed. Tot 2 uur is dit Broodje OSR, muziek tijdens de lunch van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. We zijn er bijna dus. Tijd nu voor de Fortunes. Ik ga je meenemen naar de jaren 60 met Here It Comes Again.

Einde aan deze show van Broodjo zijn er op deze woensdagmiddag. Je hoorde de Dizzy Man's Band en daarvoor George Ezra. En Don't Meddle Now. Na het nieuws verder met OSR in de middag. Ik wens je nog een hele fijne dag. En morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug. Voor een nieuwe aflevering van Broodjo zeggen de laatste Amerika.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse oorlogsminister Pete Hegseth meldt dat de oorlog met Iran de VS zo'n 33 miljard euro heeft gekost. Hij heeft de Senaat gevraagd om nog eens 79 miljard euro te reserveren voor defensie. Ook dat geld wordt in de oorlog tegen Iran gestoken. Onduidelijk is hoe Hegseth aan het bedrag van 33 miljard euro komt, omdat hij begin maart verklaarde dat de oorlog in de eerste 6 dagen al 10 miljard euro had gekost. Op de Rotterdamse Erasmusbrug zijn 2 trams op elkaar gebotst. Bij het ongeluk vielen 18 gewonden. 2 mensen zijn zwaar gewond geraakt, laat de veiligheidsregio weten. Op webcambeelden is te zien hoe een tram staat te wachten voor de brug die geopend is. Een andere tram klapt daar zonder vaart te minderen achterop. De Rotterdamse vervoerder RET kan nog niet zeggen over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en zegt erg geschrokken te zijn. Voorlopig rijden er geen trams over de brug. Afgelopen nacht trokken meerdere onweersbuien over de Balkan en daarbij is in Albanië 1 dode gevallen. In het zuiden van het land probeerde een elektricien een elektriciteitsleiding te repareren die door de storm beschadigd was geraakt. De man moest het met de dood bekopen. Het zuiden van Bosnië en Herzegovina werd materieel zwaar getroffen. Volgens de burgemeester valt er voor de boeren niets meer te oogsten. De storm heeft alles weggevaagd. In Skopje in Noord-Macedonië belden afgelopen nacht 9000 mensen met het noodnummer 112. De Franse president Macron heeft milieuminister Monique Barbu gevraagd te blijven. Vanmorgen kondigde de minister haar ontslag via sociale media aan, omdat er meningsverschillen zijn ontstaan over het toestaan van pesticiden. Gisteren werd door het Franse parlement een wetsvoorstel goedgekeurd waarin 2 pesticiden die slecht voor bijen zijn weer zijn toegestaan. Dat was in de ogen van Barbu een milieutegenslag te veel. Alleen Macron wil het ontslag niet accepteren en dus blijft Barbu. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 21:50 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een 3e auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de 2 in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de 2e getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door. Op OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Don't Stop Fleetwood Mac van het magistrale album Rumours, wat misschien ook wel bij jou in je platenkast staat. Het is woensdagmiddag, ik heet je van harte welkom, Ozer in de middag. En ik ben bij je tot 4 uur vanmiddag.
1: Peter Derks.

hitmachine uit Zweden, ABBA en een van de vele hits. Honey, honey, hoor je hier op OSRW 2.0. Buiten is het bewolkt en graadje of 20. Blijf erbij voor de mooiste hits, maar nu is dit Harry Styles, As It Was.

Queen of Rock'n'Roll, zo werd ze ook wel genoemd. Tina Turner, ja, in de jaren 60 en 70 werd ze met haar echtgenoot Ike Turner wereldberoemd. Met hits als deze, Nutbush City Limits. En later had ze ook een grote solo carrière. En ruim 3 jaar geleden overleed Tina Turner op 67-jarige leeftijd. Oh, zeg, wat ben je aan het doen? Misschien vakantie vieren? Nou, geniet ervan en laat de radio zeker aanstaan voor de mooiste hits. En ben je misschien aan het werk? Ook dan slepen wij jou door je zware werkdag heen. Met nu, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Hier op Ozer.

gezellig mee. Zijn we op woensdagmiddag gewoon, omdat het kan. Jan Smit, als de morgen is gekomen en gaat de zon zich nog laten zien vandaag. Nou, de bewolking die overheerst vanmiddag. En zo nu en dan kan er ook nog wat lichte regen naar beneden komen. Maar heel veel stelt dat niet voor. En bij een meest matige noordwestenwind wordt het maximaal 21 graden. In de avond dan breekt het wolkendek wat vaker open. En vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af en koelt het af naar zo'n maximaal 15 graden. En vanaf morgen, donderdag, volgt opnieuw een reeks droge dagen. Met vanaf vrijdag ook wat meer ruimte voor de zon. En de temperatuur loopt daarbij dagelijks weer wat verder op. En vanaf vrijdag kan het op grote schaal weer zo'n 24 tot 25 graden gaan worden. En vanaf zondag dan stijgt de kans op meerdere buien. Nou, die regen kunnen we eigenlijk wel goed gebruiken. OZ920 onderweg. Het mooie Honesty van Billy Joel. En eerst nu tijd voor de Mavericks. As long as there's loving tonight.

Booty Call, All Saints, Ozer 920 met de meeste muzikale variatie op de radio. Met onderweg nog JJ Kill en Cocaine. En ook nog muziek van heden ten dagen, die Bauza. En Magnetic komt eraan na deze van de Poor Tops. Dit is Reach Out, I'll Be There.

Even de neus poederen met zijn JJ Gail Cocaine. Nou, je kunt er nog beter vandaag blijven, denk ik. Ja. Tijd alweer voor het Radio Nieuws straks van 3 uur. En het nieuws uit jouw regio, dat heb je ook te goed in de regio-week. En dan zijn we graag nog terug tussen 3 en 4 met meer mooie muziek op de radio. En tot dan.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Bij de botsing tussen twee trams op de Rotterdamse Erasmusbrug vielen geen 18, maar 15 gewonden. 7 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is zwaar gewond. Dat laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Vlak nadat het ongeluk plaatsvond, werd over 18 gewonden gesproken, van wie 2 ernstig, maar dit is ondertussen bijgesteld. Op webcambeelden was te zien dat een tram mogelijk zonder te remmen tegen een stilstaande tram reed die voor een open brug stond te wachten. De 20-jarige Mahir B. uit Purmerend is door de rechtbank in Haarlem tot 5 jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in december 2024. Bij deze aanslag raakte een jongen van 16 ernstig gewond. Het huis waar hij woonde is verwoest en ook de woningen van de buren raakten zwaar beschadigd. Een ruzie over een diefstal van 2 accu's tussen de broer van het slachtoffer en de dader zou aan de aanslag vooraf zijn gegaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda heeft ondertussen aan ruim 1000 mensen het leven gekost. In Congo zijn 2473 besmettingen geregistreerd, laat het Congolese Instituut voor Volksgezondheid weten. Dit keer verspreidt het virus zich sneller dan bij eerdere uitbraken het geval was, omdat er nog geen goedgekeurd vaccin is. Begin deze week werd bekend dat zorgpersoneel in het gebied waarschijnlijk wel bij wijze van experiment ingeënt wordt met een vaccin dat voor een andere variant bedoeld is. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 8:50 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraancentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op maandag 20 juli ging het Russisch-stel Sergej en André uit Gemert trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor hun huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Baudijon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemer Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

En zeg nou zelf, waar hoor je deze nog? Nou, gewoon hier bij OZR natuurlijk. Making Up Again was een mooie hit ergens in de jaren 70 voor Goldie. Welkom terug bij alweer het tweede uur van OZR in de middag. Met onderweg nog Genesis, Throwing It All Away komt eraan.

van Phil Collins, Genesis, van het album Invisible Touch. Daarna ging de band uit elkaar en ging Phil Collins solo, ja. Zometeen de Beatles, Yesterday, komt eraan na Gary Halliwell. Con fuego.

De Beatles zongen over de dag van gisteren, yesterday. Oh zeg, zometeen hier verder op nog gaan. Even kijken, Stevie Wonder en I Wish en Hannah May, Little Things. Die hoor je ook zometeen na deze van de Color Earring, Twilight Zone.

Stevie Wonder en I Wish. Oh, we zijn 920 op deze woensdag 22 juli. Ja, die tijd die vliegt toch razendsnel voorbij, vind je ook niet? Zometeen een van de zomerhits van dit jaar. Hugel en Salto, Jamaican, komt eraan. En eerst nu is dit Money Love en It's a Shame.

De zomer op je radio hier bij onze Hugel en Stolto en Jamaican. Een van de vele, vele zomerhits voor dit jaar. Onderweg nog Manu Chao, Akaza en eerst is dit het kleine orkest. Laat mij maar alleen.

ja, de zon die moet je er zelf maar bij bedenken, want die laat zich niet zo heel vaak zien vandaag. Dat was Manu Chao en Nakaza. Zo dat je nog Walking on Cars, Speeding Cars, na deze van Lynyrd Skynyrd, Free Bird, op OSR.

Banana Mama en Cool Summer. Straks na 4 uur, dan gaat de show verder met Martien Hebbers. Deel 2 van OSR in de middag is onderweg. Ik wens jou nog een fijne woensdag en tot morgen. En deze is van Nancy Sinatra. These boots are made for walking.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. Reisbrancheorganisatie ANVR meldt dat duizenden Nederlanders de komende tijd naar bestemmingen vertrekken waarbij ze via Dubai naar Azië of Oceanië vliegen. Code oranje geldt voor Qatar, Saudi-Arabië, Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten en Jordanië. Code oranje houdt in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Hij verbleef in de kliniek vanwege verschillende mishandelingen. De rechter zei dat P. erop uit was om iemand te doden. Uit onderzoek is gebleken dat de man in een langdurige psychose zat. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Eigenlijk zou de aanvraag eind deze maand sluiten, maar tot nu toe hebben maar 42 boeren zich aangemeld en gaat het alles bij elkaar om 700 koeien. Landbouwminister Van Essen heeft berekend dat als het hele subsidiebedrag gebruikt wordt, de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. Dat laat persbureau Reuters weten. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Begin deze week stelde de Jemenitische groep een zeeblokkade tegen Saudi-Arabië in. Hierdoor komt de Saoedische olie-export in de problemen. De haven van Yanbu aan de Rode Zee deed de afgelopen maanden dienst als uitwijkmogelijkheid vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

Toontje Lager, topformatie uit Nederland in de jaren 80. Hadden grote hits als Net als in de film en Zoveel te doen. Maar ook deze in 1983 mocht er zijn. Stiekem gedanst. En goedemiddag, welkom in OSR in de middag, deel 2. Dit is U2 en Running to Stand Still. So she-

Open van de gelijknamige LP Open uit 1983 van Taylor and the Scene. En we hadden daarvoor U2 van Joshua Tree. 1987 was dat, Running to Stand Still. OSR 920 houdt ook van filmsterren, zoals deze van Harpo en The Movie Star.

een complete rockshock van AC/DC met Thunderstruck. En we hadden uit de hitparades van dit ogenblik Alex Warren en de Fever Dream. We gaan zo meteen even kijken wat er in het EHBO-trommeltje zit. Want we hebben de First Aid Kit met My Silver Lining. En daarna krijgen we de ook

0: però.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse overheid heeft de reisadviezen richting het Midden-Oosten aangescherpt en reisorganisaties onderzoeken of zij passagiers met een vlucht via het Midden-Oosten wellicht een andere vlucht kunnen aanbieden. De 29-jarige Mert P., die tijdens zijn verlof uit een psychiatrische kliniek een vrouw in Den Dolder op straat doodstak, is tot 8 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld. P. viel de 76-jarige vrouw op 2 januari 2025 aan en stak haar 17 keer. Het ministerie van Landbouw zal de subsidieaanvraag voor boeren die langer de tijd nodig hebben om na te denken over het houden van minder koeien tot eind januari 2027 verlengen. Vandaag hebben verschillende schepen hun koers op de Rode Zee veranderd. De Houthis uit Jemen zouden de schepen gewaarschuwd hebben om Saoedische havens te mijden. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

jaren 70 muziek vonden. OJ's en I Love Music. En dat is maar goed ook dat ze van muziek houden. Want daar moeten ze tenslotte rekening een boterham mee verdienen. Overzeg 920 met Tim Immers. En hij is

De bijna legendarische hit van Chic, geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards. In een hele andere uitvoering door Zac Abel. Legendarisch was het nummer Good Times. En we hadden daarvoor Nederlandstalige muziek van Tim Immers. En hij was zo lief. Hij was nog liever dan lief. OZEG 920 op de woensdagmiddag met Huey Lewis en de News.

Xavier Ruts en Follow the Sun. En wat is er mooier dan de zon volgen? Lekker wandelen. Zoals in de Nijmeegse Vierdaagse, waar ze bezig zijn met de tweede dag, de dag van Wiegen. Lopen door het land van Maas en Waal en de feestelijke dorpen. We gaan zo meteen luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst Santana en I'll Be Waiting. It's been...

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zou volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. De familie is een crowdfunding gestart om de begrafenis te kunnen betalen en zegt dat de jongen met zinloos geweld uit het leven is gerukt. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. De politie is bezig met het onderzoek. De 18-jarige Rotterdammer die werd opgepakt is volgens de Gelderlander niet de schutter. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg. 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op 22 juli 2011 liet Anders Breivik in Oslo een autobom ontploffen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Daarna vermoordde hij op het eiland Utøya nog eens 69 voornamelijk jonge mensen die op zomerkamp waren. In 2012 werd Breivik tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het moedwillig aanvallen van civiele infrastructuur is volgens het internationaal recht een oorlogsmisdaad, maar Trump dreigt wel vaker. Eerder deze week zei hij nog Pickaxe Mountain aan te vallen. Het gaat hier volgens de Verenigde Staten om een geheime nucleaire voorziening onder een Iraanse berg. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwikdaalt naar 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 8:50 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een 3e auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

Call It, The Frozen Years van Rumours. En daarmee begonnen we het laatste uur, in de middag op deze woensdag, de 22e juli. De tweede dag van de Vierdaagse in Nijmegen. En de zoveelste dag tijdens de Vierdaagse feesten. Het is vandaag daar ook Roze Woensdag. Hadden we dat maandag al met de Tilburgse kermis. In Nijmegen doen ze dat op woensdag. En we hebben muziek tot aan 6 uur met The Cars en Drive. Who's gonna-

Oh, een van de prachtige nummers van Keen. And This Is The Last Time. En we hadden daarvoor de Cars met Drive, een nummer dat werd gebruikt in, als achtergrond van het filmpje over de hongersnood in Ethiopië tijdens het Live Aid Festival in 85. Hier is Paul Kelly op ouwe zeg met Get Sexy.

0: voormalige frontman van de boybands Boyzone, Ronan Keaton en If Tomorrow Never Comes. En van het duet van Ariana Grande en Justin Bieber en Stuck With You. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst de king zelf, Elvis Presley.
1: Oh, yeah.
0: Die was Good Luck Charm.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige jongen uit Rotterdam die gisteravond in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten, zal volgens zijn familie niet het doelwit van de schutter zijn geweest. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. In Noorwegen zijn de 77 slachtoffers herdacht die 15 jaar geleden bij aanslagen in Oslo en Utøya om het leven kwamen. Op zijn Truth Social schrijft de Amerikaanse president Trump dat de VS voortaan een brug of elektriciteitscentrale in Iran bombarderen voor iedere Iraanse aanval op een schip in de straat van Hormuz. Het weer. Vanavond vrijwel overal droog, maar in de nacht valt er op sommige plaatsen weer wat regen. Het kwik daalt naar 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

En die Lennox van de LP Medusa uit 95 en No More I Love You. Een nummer dat in 86 al uitgebracht is door de Lover Speaks, maar toen de tijd geen hit werd. Neil Young op OSR 920 met de Sound.

0: Eldy Bart samen met zijn groepje Die Bart en The Rhythm of the Night. En we hadden Sam Smith met Stay With Me. Ja, Nederlandstalige muziek is bijzonder populair. En zeker in de zomer van 2026. Wat dacht je van de nummer 2 van deze week? Ik wil de zon zien zakken in de zee. Beter bekend als Zwoele Zomernachten.
1: Denk jij dat...

Level 42 en Guaranteed. En we hadden Rutger van Barneveld, de nummer 2 uit de top 40 van deze week, met de zwoele zomernacht. Oftewel, ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, tot zover OZR in de middag. Straks na 6 uur Tom Holland en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog muziek van Travis. Prettige avond.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van €500. In Spanje hopen de autoriteiten dat de bosbrand die zo'n 100 kilometer ten noorden van Madrid woedt en al zo'n 32.000 hectare natuurgebied heeft verwoest, morgen onder controle is. Deze natuurbrand wordt in Spanje gezien als de grootste van het jaar. De Spaanse premier Sanchez zegt dat het land dit jaar al zeker met 22 grote bosbranden te maken kreeg, 4 keer meer dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar in Spanje ruim 120.000 hectare natuurgebied verbrand. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. De prijs voor benzine en diesel blijft voorlopig hoog. Volgens deskundigen komt dat niet alleen door de hogere olieprijs, maar ook doordat het raffineren van olie veel duurder is geworden. Door conflicten in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne is er wereldwijd minder brandstof beschikbaar. Een prijsdaling aan de pomp wordt daarom voorlopig nog niet verwacht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakelen op Omroep Peelrand. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Adel-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie op doen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuin ver bij Kasteel Krooi en de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. De twee bushaltes aan de Heuvel en Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Dat betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen in een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden en heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet,
4: of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Wat een lekker begin zeg van deze woensdagavond. Midden van de week weer dat was Coldplay met Viva La Vida. En zo begonnen wij het eerste uurtje van de avond door. Tot aan 10 uur zijn we er weer. Straks Kees van Gooijen, 8 uur Peter Boeren en om 9 uur Peter Goleinders. Lekkere muziek, straks even onze eendagsvlieg. Maar nu eerst de Duitse band Kraftwerk en The Model.

0: 60 jaar muziek komt draaien voorbij, 6 cellen in het wat je wil. En dan heb je ook best wel liedjes die nooit een hit zijn geweest, maar die wel hartstikke lekker klinken. Deze ook. Rob de Nijs in het huis in de zon.
1: Hello.

Een van de grootheids uit de top 10. BB Rexha met Fateless en New Religion. En daarvoor hadden we de Scorpions en Hello Josephine. Are You Speedwagon kennen wij onder meer van Don't Let Him Go. Wat denk je van deze? Take It On The Run.

Hands and Poets met Sky on Fire van RBO Speedwagon en Take It on the Run. Tijd voor onze eendagsvlieg voor vandaag en dat is een Duitsstalige eendagsvlieg. Leuk! De band heet Loose Electric. Het komt uit 1994. Ze stonden 9 weken in de top 40. Daar staat nummer 7 als hoogste notering voor Mitchen.

Johnny Mary, bijzonder door Robert Palmer. Daarvoor hadden we de band Badfinger. Dat waren allemaal bekenden van Paul McCartney. Ze waren met z'n drieën. En die mochten destijds ook op het Apple label hun liedjes opnemen. En daarvoor Lucy Electric, onze eendagsvlieg en Mädchen.

plaats waar je veel geld kunt verdienen, maar ook veel geld kunt verliezen. Wall Street, het was de Wall Street Shuffle van de band 10cc. En daarvoor een prachtig duo van Eros Ramazzotti en Anastasia. Dat nummer heette I Belong To You. Een man die destijds ontdekt werd op een Knokkersongfestival in België. Hier is hij, Dave Berry.

Het is een bescheidenheid, maar het is wel een mooie plaat. Stella Lefty met Boston in de onderste regio van de top 40 daarvoor. Dave Berry en If You Wait For Love. We gaan op naar het nieuws van 7 uur. Ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur voor het eerste uurtje van de avond door. Hier is de band Drum Theater en Eldorado.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. Twee verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Vrachtwagenchauffeurs riskeren vanaf nu echt een boete als ze over de Merwedebrug bij de A27 rijden. Rijkswaterstaat heeft vannacht de verkeersborden geplaatst die het eerder aangekondigde verbod officieel maken. Dit weekend worden ook camera's met kentekenherkenning geïnstalleerd. De brug werd afgelopen weekend afgesloten voor vrachtverkeer nadat uit onderzoek bleek dat delen van de constructie minder sterk zijn dan verwacht. Overtreders riskeren een boete van 500 euro. Een Franse modellenscout die in verband werd gebracht met Jeffrey Epstein is dood aangetroffen in zijn woning bij Parijs. De 69-jarige Daniel Siad werd in Frankrijk beschuldigd van het ronselen van jonge vrouwen voor Epstein. Maar hij was nog niet officieel als verdachte verhoord. Volgens zijn advocaat overleed hij aan een hartaanval. Maar de Franse autoriteiten onderzoeken de dood. Siad is na voormalig modellenagent Jean-Luc Brunel de tweede persoon uit Epsteins Franse netwerk die in Frankrijk overlijdt. En toeristen zijn in Italië jarenlang misleid met een nep-amfitheater. De attractie bij de stad Vicenza werd gepresenteerd als een eeuwenoud archeologisch monument. En toeristen betaalden jarenlang 40 euro voor een rondleiding. Nu heeft onderzoek uitgewezen dat de tribunes, de beelden en de zuilen pas de afgelopen jaren zijn aangelegd. De initiatiefnemer is veroordeeld tot ruim 2 jaar cel voor illegale bouw en vervalsing. En ook moet hij het terrein in de oorspronkelijke staat terugbrengen. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. De noordwestenwind is matig aan de kust vrij krachtig en het is 18 tot 21 graden. Later wordt het op de meeste plaatsen droog. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichter gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.

7 over de klok van 7 uur op deze woensdag. En we hebben netjes de week weer doormidden gezaagd. En kunnen we een klein beetje vooruitkijken. Is het weer nou niet zo, juf van het? Wij proberen het een klein beetje vrolijk te houden met leuke muziek voor jou. OZ 920, dit is de avond door deel 2. We begonnen met Jimmy Bohorn. En dit is een andere Jimmy.

Neem je even mee naar 1969. Toen had je de Apollo 11 missie. En die ging bijna mis, want er was een stroomonderbreker kapot. En een schakelaar die moest gerepareerd worden. En wat deed nou Buzz Aldrin? Die gebruikte een viltstift. En zodoende kon hij dat weer repareren. En konden ze ook weer veilig terug naar de aarde. En het leuke is dat die viltstift, die wordt te koop aangeboden. En je kan bieden vanaf $500.000.

Het nummer komt al uit 1975. En wij kennen eigenlijk alleen die versie uit 1978. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken. 1978 werd opgenomen in een film. Dat was eigenlijk een opvolger van die musical uit 1975. En Diana Ross en Michael Jackson zongen het in de film. En Luther Vandross, die ken je ook nog wel, die zong het in de musical op Broadway.

biografie verschenen over Bob Marley, net als zoveel. Maar deze is best wel leuk om te lezen trouwens. En buiten het feit omdat hij een heel leuk muzikant was, was hij helemaal into weed. Hij rookte 18 jointjes per dag. 18 jointjes. Nou, respect.

twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En ook nog een hele mooie nachtprogrammering. En wat mij betreft, nou, wij hebben weer een afspraakje morgen, toch? Om 7 uur op OZR 92.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Erasmusbrug in Rotterdam is na de trambotsing van vanochtend deels weer open. Fietsers en voetgangers kunnen de brug weer gebruiken nu de beschadigde trams zijn weggehaald. Het tramverkeer ligt nog stil en ook auto's moeten nog omrijden. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie 1 ernstig. Minister Van Weel wil dat Sierra Leone nu concrete stappen zet om de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, uit te leveren. Daarover sprak hij vandaag met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone. Volgens Van Weel is het positief dat het land bereid is te praten, maar na meerdere gesprekken moeten de gesprekken nu eens leiden tot uitlevering, zodat Bolle Jos zijn gevangenisstraf in Nederland kan uitzitten, zegt hij. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. In het West-Afrikaanse Liberia heeft de politie voor honderden miljoenen euro's aan cocaïne onderschept. De straatwaarde van de partij wordt geschat op 325 miljoen euro. De drugs werden gevonden in een loods bij de hoofdstad Monrovia. 2 verdachten zijn aangehouden. Volgens de politie is het de grootste drugsvangst in jaren. Onderzocht wordt waar de cocaïne vandaan kwam en of de lading bestemd was voor Europa. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakelen op Omroep Peelrand. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Aarle-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuinfair bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
3: Peter Boer.

Lekkere muziek van Poco uit Amerika. Call It Love. En daarmee openen we een nieuw uur hier bij OSR 920. Ik zeg een hele goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Daar gaan wij weer tussen 8 en 9 met fijne klanken. Het origineel was van David Bowie, maar Nirvana scoorde in de jaren 90.

Als je goed naar de tekst hebt geluisterd, herken je een Nederlandstalig liedje van Rob de Nijs erin, hè? Het werd zomer. Het heet ook Summer, The Very First Time van Bobby Goldsboro. Had een beetje hetzelfde thema, hè? Ja, het verhaal was een beetje hetzelfde. OSM.

Terwijl het buiten langzaam steeds wat, wat koeler wordt. We hebben zelfs regen gehad vandaag. Hoorde jij hier op de radio muziek van Mai Tai en Turn Your Love Around. De dames uit Nederland scoorden grote hits, ook internationaal.

0: see but me. He came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Oh, wat een mooi verhaal was dat, hè? The Land of Make-Believe, Bucks Fizz, Bonoit, het Songfestival met Making Your Mind Up. En nu gaan wij kijken wat er allemaal gebeurd is in de geschiedenis van vandaag. En vandaag schrijven wij 22 juli. En in 1965 krijgen Bill Wyman, Mick Jagger en Brian Jones een boete van 5 pond... omdat zij in Londen tegen de muur van een benzinestation staan te plassen. Ook Aretha Franklin die wordt gearresteerd en dat allemaal in 1969. Zij zou in Detroit de openbare orde hebben verstoord op een parkeerplaats. En nadat zij $50 borgtocht heeft betaald, mag zij het politiebureau verlaten. En bij het verlaten van dat politiebureau rijdt ze ook nog eens een keer een verkeersbord omver. Dus ik denk dat ze gelijk weer terugkomt. Tijdens een kerkdienst in North Richmond in California spreekt de predikant Richard Pennyman op 22 juli 1979 over het kwaad en verderf van de rock'n'roll muziek. Hij zegt onder meer: als God een oude homo als mij beschermt, dan kan hij iedereen beschermen. En de predikant die staat sinds de jaren 50 bekend als Little Richard. Dan hebben we de jarigen Mireille Mathieu, Cornald Maas, Joke de Kruijf, Edward van Kuilenborg, de Belgische zangeres Kate Ryan en ook uit België Xena Keulemans. En dan denk je, waar kennen we die van? Van de Def Dames Dope. Ja, dat zijn ze, de dames.
2: Peter Boer.

Lock the Moon en Shut Up and Dance. Oftewel, hou je mond en lekker dansen. Er was ook ooit een plaat met Shut Up and Drive. Dat was Rihanna. Ja, ik zat even te denken. Ik denk, welke platen beginnen nog meer met Shut Up? De titels, hè? Dan weliswaar. Ja, nou, dat hoor je hier bij OZ 920. En daarvoor één van de Def Dames Dope. Die was jarig vandaag. Dus we draaiden de Def Dames Dope uit België met It's Okay and It's Alright. Hey, en de Eagles, die draaien we ook.

En hij reed maar wat rond zonder eigenlijk te weten waar hij naartoe wilde gaan. Gewoon een ritje. Het zou zomaar een zondagmiddag geweest kunnen zijn met Chuck Berry. And no particular place to go. En daarvoor Run DMC. En die wisten het wel waar het over ging. It's Like That was de remix van Jason Nevins. En ook nog eens een keer een dikke nummer 1 hit in, wat was het, eind jaren 90, hè? OSR 920 gaat zometeen na het nieuws verder met Petro Leenders. Daarna hebben we Berend Koenders. En ik ben er morgen weer. Ik zeg fijne avond.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Nijmegen scherpt de beveiliging aan bij de Vierdaagse feesten in het Hunepark. De maatregelen volgen op meerdere ernstige incidenten in Nijmegen, waaronder een steekpartij en een zware mishandeling. Er komen extra agenten, strengere toegangscontroles en minder bezoekers. Ook mag de politie preventief fouilleren, omdat het gebied is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De gemeente wil daarmee de veiligheid van bezoekers verbeteren. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe van de Tour de France gewonnen. De Belg was in de sprint de snelste na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel. Voor Philipsen is het zijn eerste ritzege van deze Tour, nadat hij de afgelopen weken meerdere sprintkansen onbenut liet. Na afloop zei hij dat de overwinning een grote opluchting is na een mentaal zware ronde. Het weer. Het blijft overwegend bewolkt en grotendeels droog. De wind neemt wat af en het wordt 16 tot 18 graden. Komende nacht blijft het rustig met lokaal kans op wat lichte regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt Bakelen op Omroep Peelrand. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Aarle-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuinfair bij Kasteel Krooi in de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Aarle-Rikstel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. De 2 bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio. Radio. De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders. Ja.

Irresistible op OMZ 920 als opener in het laatste gedeelte daarvan door. Welkom allemaal, jazeker. Ik voel me prima hoor vandaag. Ja, het was een heerlijke dag. Niet zweten, alles rustig. Het wringt

0: Onze Zuiderboer, jazeker, The Way You Take Time. Joe Buck op de radio en Ringo Starr, die was er ook bij Your 16. Even stil zijn, hier is No Doubt.
1: You

0: Side.
1: Inderdaad, What Fun Right Side One, zo heette die prachtige plaat. Sailor, die hoorde je ook. Ja. Straks, mooie muziek van de Sweet uit de 70s. Maar eerst Bruno Mars, After Last Night.

0: had the New Radicals. You get what you give. En zo is het vaak. Ja, zeker. De Sweet Hoyog Blockbuster. En we gaan een plaatje draaien van Madonna. Hier is het prachtige Like a Prayer.
1: Like

New en de Hollywood Bananas. Kingston, Kingston en Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Zo heette die prachtige plaat. En we gaan op de 10 uur, dat wil zeggen straks. Berend Koenders op de radio, ik wens je er veel plezier mee. En hier is Petula Clark. Dat heet Downtown. En nou, fijne avond nog. Tot morgen, dag. When you're

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. De rechtbank Noord-Holland heeft de arbeidsinspectie teruggefloten in de zaak over het zware bagagewerk op Schiphol. De inspectie eiste 2 jaar geleden dat het zware tilwerk voor bagagemedewerkers zou verdwijnen, maar legde die eis alleen op aan de bagagebedrijven. Volgens de rechter had ook Schiphol zelf daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden, omdat de luchthaven de gebouwen beheert. De minister van Sociale Zaken moet nu binnen 6 weken een nieuw besluit nemen. De groep wadlopers die in mei bij Ameland moest worden gered, bleek op pad te zijn met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen om de groep van 32 deelnemers veilig te begeleiden. Zo blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. Die overweegt nu een dwangsom op te leggen aan de organisator. Tijdens de tocht raakte een deel van de groep onderkoeld. Uiteindelijk moesten 24 deelnemers met helikopters worden gered. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leiding in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemertse kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreak. Gun je avond een heerlijke radio.
4: Radio.
1: De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Altijd lekker, altijd goed. Bruce Springsteen in My Hometown op deze woensdagavond even na 10 uur aan het begin van Voor de Nacht Begint samen met Kensington en Streets. Hier is Donna Summer, MacArthur's Park.

Nieuwe single van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Eerste albumtrack is er eentje van Pam Tills. Het nummer Already Fallen. Album heet Put Yourself in My Place. Uit 2008.

Giocherò Fornaciari, Il Volo, Italiaanse muziek, heerlijk. Een samenspel tussen Lionel Richie en Diana Ross leverde destijds dit liedje op, Endless Love.

0: Old Fashioned Radio lijkt het wel een beetje met Fats Domino erop. Lazy Lady. Maar goed, we hebben de verse platen en de oude, zoals zojuist. Tijd voor album van de week en dat is er deze week van Trampled Underfoot. Nou, we met Badlands en we gaan draaien Down to the River.
1: Album van de week.

Whenever, Wherever, Shakira. Hadden we al een tijdje niet meer gehoord. We gaan door met de Alabama Shakes. You Ain't Alone.

OZR920. Wil je meer weten? Check onze website OZR920.nl. Blackbird was dat. En Built and Broken. Laatste albumtrack voor dit uur. John Fogerty. Long Dark Nights. Terug te vinden op het album Revival uit 2008.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. Huisartsen zien de afgelopen weken opvallend meer jonge kinderen met krentenbaard dan normaal voor deze tijd van het jaar. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. Volgens het instituut is de stijging niet alleen groter, maar ook eerder begonnen dan in voorgaande zomers. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die zich gemakkelijk verspreidt, bijvoorbeeld via handen of via speelgoed. Het RIVM roept daarom op extra op de hygiëne te letten. Onderzoekers hebben het wrak gevonden van een Pan Am-vliegtuig dat in 1952 voor de kust van Puerto Rico neerstortte. Bij de ramp kwamen 52 mensen om het leven. Het toestel werd op 600 meter diepte ontdekt na een zoektocht met oude landkaarten en oude documenten en een onderwaterdrone. De ramp leidde tot strengere veiligheidsregels in de luchtvaart, waaronder de veiligheidsinstructies die je als passagier nog altijd krijgt voor iedere vlucht. En winkelketen Action roept barbecue-handschoenen van het eigen merk Big Jeff terug. Uit tests blijkt dat de handschoenen niet voldoen aan de veiligheidsnormen. De handschoenen zouden niet voldoende beschermen tegen hitte en vuur, waardoor gebruikers brandwonden kunnen oplopen. Klanten worden opgeroepen de handschoenen niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Ze krijgen het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon. Het weer. Het blijft bewolkt met lokaal nog een lichte bui. Het koelt af naar 12 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Ook morgen lokaal nog wat regen, maar landinwaarts ook ruimte voor de zon. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert, Bakelen op Omroep Peelrand. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichter gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. De twee bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Burgemeester Van der Elzen laat tijdelijk extra cameratoezicht plaatsen in Boekel op een deel van de Bergstraat, Runstraat en de Heesterbos. Dat vermeldt de gemeente dinsdag in een raadsinformatiebrief. Het extra toezicht wordt geplaatst naar aanleiding van een aantal incidenten aan de Bergstraat, waaronder brandstichting en een explosie met brand tot gevolg. Het cameratoezicht geldt voorlopig voor een periode van 3 maanden. Op de Heesakker in Erp is woensdagochtend een portier werkzaam voor een club in West klemgereden door 4 mannen en een zwarte Audi. Die stapte uit en bedreigde hem met een vuurwapen. Er ontstond een handgemeen. De portier wist het vuurwapen af te pakken waarna de 4 in de auto met een buitenlands kenteken vandoor gingen. Portier is naar zijn huis in Boeken gereden, heeft de politie gebeld. Die heeft het wapen in beslag genomen. De portier heeft ook aangifte gedaan. Hij had een van de mannen herkend als een Poolse bezoeker die hij afgelopen zaterdag uit de club in Best had gezet. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Het is OSR 920. 920. Welkom.
0: Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
3: Berend Koenders.

Een hitje ken ik van dit bandje, Crazy Town, Butterfly. We begonnen met Italiaans, Jovanati en Libra Lanema. En dan nu, Kylie Minogue, I Believe in You. Dit is deel 2 van Voor de Nacht Begint.

Een liedje van Annie. Annie Song, John Denver. Neemt ons mee naar de eerste albumtrack. In dit uur is er eentje van Otis Grant, I Got Eyes. Het album heet Grand Union uit 1998.

Inmiddels de sporen verdiend. Deze Son Mjöks al diverse hits gescoord in de hitlijsten van dit moment. Have a Little Faith is alweer van even geleden. Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World.

De chicos. Klinkt een beetje zomers. En als je denkt van, ik weet wie dat is, dan mag je het zeggen. Want ik weet het niet, want er staat geen naam in mijn lijstje hier. Dat is heel erg vreemd. Dat moet ik een keer uitzoeken. Hey, een albumtrack van Yuppie Wilson. Going Around in a Daze. Terug te vinden op het album World Wind 20th Anniversary Reissue 2016.

Mogen duidelijk zijn welk bandje dat dit is. Pink Floyd. The Comfortably Numb. Nu gaan we verder met Mando Dio. Dance with Somebody.

Met de muziek van Avenged Seventeen, Temptation, komen aan bij de laatste album track voor vandaag. Hitman Blues Band, Hammer Down, zo heet het nummer, bij 2016.

0: En met deze Living Color komt een eind aan deze radioshow. Morgen een nieuwe aflevering. Natuurlijk, zoals je gewend bent. Even na 10 uur. Welterusten. Graag tot morgen. OSR.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Wie een passie heeft voor tuinieren en ook geïnteresseerd is in architectuur en lifestyle, kan zijn hart ophalen op de huis- en tuinbeurs op landgoed Krooi in Adel-Rikstel. Bezoekers kunnen daar op vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 en zondag 2 augustus inspiratie opdoen, workshops volgen en slenteren langs de kraampjes met de nieuwste trends en delicatessen. Het motto is: laat u inspireren en vind alles wat u nodig heeft om uw paradijs te creëren. De tuin ver bij Kasteel Krooi en de Krooilaan 14 is op vrijdag geopend van 11 tot 6 en op zaterdag en zondag van 10 tot 6. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Adel-Rikstel gaat Brabantwater aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goosenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. De twee bushaltes aan de Heuvel in Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Dat betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de heuvel nieuwe haltepalen geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. In verband met de zomervakantie zijn de balies in het gemeentehuis in Geemert van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus tot 12 uur geopend. De medewerkers zijn wel de hele werkdag telefonisch bereikbaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

hebben we dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zien.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemelt, Bakelen op Omroep Peelrand. De twee bushaltes aan de Heuvel en Lieshout worden donderdag 23 juli weggehaald. Het betreft de haltes van buslijn 259. Dit deel van de Heuvel wordt later afgesloten voor doorgaand autoverkeer. De bus kan dan niet meer via deze route rijden. De haltes worden nu al weggehaald vanwege de kermis die in september op de Heuvel plaatsvindt. Later worden aan de andere kant van de Heuvel nieuwe haltepaden geplaatst. Reizigers kunnen daar dan opstappen voor buslijn 259. Geemert maakt zich op voor een weekend vol grensverleggende muziek. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus vindt bij de Bunker het Zebra Festival plaats. Dit eigenzinnige festival staat bekend om zijn gedurfde en brede programmering, waarin genres moeiteloos door elkaar heen gaan. Van folk tot punk en van jazz tot thrash metal. Het Zebra Festival brengt het allemaal samen op één podium. Met een line-up die zich uitstrekt van internationale acts tot lokaal talent, belooft het festival een unieke muzikale ontdekkingstocht te worden. Natuurlijk wordt er ook aan de Geemelse Kids gedacht. Meer info kijk op zebrafestival.nl. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te zijn van betrouwbaar drinkwater vernieuwt Brabantwater de komende jaren wijk voor wijk de leidingen in diverse Brabantse gemeenten. In Adelrichtsel gaat Brabant Water aan de slag met de waterleidingen in de Fafstraat, de Goossenstraat en de Hafmanstraat. Er wordt gewerkt van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 6 november. Bewoners in deze straat ontvangen binnenkort meer informatie over de werkzaamheden. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De 18-jarige Rotterdammer die was aangehouden na de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie beschouwt hem niet langer als verdachte. De man werd kort na de schietpartij aangehouden, maar uit het onderzoek is volgens de politie gebleken dat hij niet betrokken was. Dat betekent dat de zoektocht naar de schutter nog altijd doorgaat. Bij de schietpartij kwam dinsdagavond een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De politie onderzoekt nog altijd wat de aanleiding voor het schietincident was. De EU-landen zijn het nog niet eens over een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Griekenland houdt de goedkeuring voorlopig tegen, meldt Nieuwsuur. Het land wil dat de Europese Unie minder ver gaat met beperkingen voor de import en het transport van Russisch vloeibaar aardgas. Volgens Athene worden daardoor vooral Griekse reders getroffen. De overige sancties richten zich onder meer op Russische banken en de defensieindustrie. Later op de dag wordt verder onderhandeld. Het proces tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro begint op 1 juni volgend jaar in New York. Die datum is woensdag vastgesteld door een federale rechter. De Verenigde Staten beschuldigen Maduro van onder meer drugshandel en narcoterrorisme. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Ook zijn echtgenote Cilia Flores staat terecht. Beide ontkennen de beschuldigingen. En bezoekers kunnen weer terecht in de Galerie d'Apollon van Museum het Louvre in Parijs. De zaal ging vorig najaar dicht nadat dieven er voor 88 miljoen euro aan Franse kroonjuwelen stalen. De gestolen sieraden zijn nog altijd niet teruggevonden. 4 verdachten zitten vast, maar de vermoedelijke leider van de roof is nog voortvluchtig. Dagelijks bezoeken zo'n 25.000 mensen het Louvre. Het is een van de best bewaakte gebouwen van Parijs. De geruchtmakende roof wordt inmiddels ook verfilmd. Het weer. Er is veel bewolking en lokaal is een lichte bui mogelijk. Het is zo'n 13 graden met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag maakt het binnenland kans op wat zon en het wordt 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen, Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij een woning aan de Willem de Haastraat in Geemert is dinsdagavond zwaar vuurwerk over de schutting gegooid. Daar vond op dat moment door de politie forensisch onderzoek plaats. De politie gaat uit van geweld tegen politieambtenaren. Woensdag is de politie verder gegaan met onderzoek in de wijk en vraagt mensen om eventuele camerabeelden van het incident. Getuigen worden gevraagd om zich te melden. Het drinkwaterleidingnet in Noord-Brabant is grotendeels aangelegd in de jaren 50. Om ook in de toekomst zeker te